0: waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.
1: Ek het gespeel op vaste lande, selfs een eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op die strand het ek vir

erg genoeg wou afval. En het is nie iets wat ons kan beheer nie. Solank jy net aanhou en weer en weer en weer

lekker, het was net daar jaar. Het jij mijn hart komt stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag? Je is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Je is mijn hand in die donker, je is die stem wat ik wil hoor. Oeh.

Eva de Roo, doen het als verliefde, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke zaterdag aan tussen 6 en 9 saam met Arno. Ons gaan aan met Post Dave, Larry Waterval, Henry Aland, Jy is Lig Original en Brandon Miles met

Brandon Miles met DNA net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek. Ek het vir jou Willem Botha met Kimberly, Freddy Nes, Dronk Verlief, Verslaaf aan jou en Kurt Darren met sy splinternieuwe een, Lang Arm en Liefde.

Ek wil leef het ons verras. Het my die licht gehou vir lichtjare. So moet het nooit gegrendel hou en bewerk die wonder heel dag.

0: Annie de Bruin en de Guitar Carols, ver in die Bosveld, net hier op die Valstrefferstasie 90.6 FM Stereo. Nou die advertenties, een bykie Jakkels vibe, soen my in die donker met Azurio, S.A. Irene Louise van Wyk en Bok van Blerk, daarom 8 hier, jou Baanbrekers top 3.
1: Baanbrekers is terug na hier. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die Helpende Hand Studie Trust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za. Jou tuislaatsie. 90.6 FM. 90.6

Fatman, Tannieke Tess Best, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdagavond tussen 6 en 9, saam met maar nou. Len Miller, Frans Prins, saam met Ivan Roo en Chanel, wat op pad is, net hier op die val, sy treffer stasie.

0: Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Fredericton, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
1: Los die sneakers, verdrieke soppie speakers, trek een lekker kort broek aan. Raak verloren in die kamer, pik
2: waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: het kwaai. 90.6, waar jy thuis voel.
1: Ons het lang op slij, al die hartbreuk is voorbij. Dit was ek en dit was jy, nou is het ons.